kijken. Maar zie hem hangen, zoiets duurlijk om mijn hals. Family, we breachen up voor alles. Skate om.